0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten.

0: Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering, zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL, ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Ga naar

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
2: De mensen zijn teleurgesteld dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid, dus lees vooral weer bij dezelfde mensen, daar zijn er niet veel andere middelen over.
1: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt het maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
4: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om, als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
1: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.

King of Fear, dat was Cameron with Cam als opener hier vandaag bij Christina. Welkom erbij, het is dinsdag, de week is eigenlijk al halve voor die mensen die maar een dagje of drie moeten werken. Ik ben Wim Cornelli, tot een uur of negen en dit is Disclosure met Sam Smith.

0: keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

Kamerad en Be Mine. Ik denk dat we gisteren een record gebroken hebben van aantal BV's dat er op één plek was. In de Sint-Rombouts-kathedraal is dat gebeurd in Mechelen voor de uitvaart van Hans Otte. Het was een mooie ingetogen plechtigheid, blijkbaar. En het heeft de familie heel veel deugd gedaan. Hier is Joshua Caddison nu.

How Beautiful This Life Is. Vanavond is het zover. Dan treedt ons land aan in de halve finales van Eurosong. Maar de meningen en het feit of het wel of niet gevolgd zal worden, zijn nogal verdeeld. In ieder geval, wij moeten het alleszins informatief meegeven. Hier is Alison Moyet nu.

klappen zit zijn licht uit om een boek te schrijven, zijn de privé-notities van koning Boudewijn vrijgegeven. En daar staan toch wel wat verrassingen in. Straks hebben we het daar hier over in deze ochtend hier bij Christina. Nu met Mr. Big, dit is Wild World.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
3: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Callegato.
0: Christina.

Pepsi en Shirley met Heartache was dat hier bij Christina. Blijkbaar had koning Boudewijn destijds om koningin Fabiola, maar toen was ze nog geen koningin, te ontmoeten, een valse snor van haar gekregen om incognito daar te kunnen aankomen. Dat is een van de vele onthullingen die we terugvinden in de biografie die vrijgegeven is.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
2: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
4: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang en geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
2: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een recordaantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
5: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakken nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
2: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna €3000 van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.

Olivia Dean en So Easy Fall in Love. Israël heeft alweer opgeroepen om massaal te voten tijdens Eurosong. 10 keer kan je nog steeds stemmen, ook al is het geminderd. En volgens de New York Times, dan zou er slechts een paar honderd stemmers nodig zijn om te winnen. Voilà, zo simpel is het allemaal. Hier is Sting.

fan van Babette. Ze komt vanavond dus niet naar huis, het is maar dat je het weet. Zit je daar alleen met je Babette? Goed, hier is Shepherd, Coming Home bij Christina. Goedemorgen.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 05.

Stevige beat in de ochtend, altijd fijn om je dag mee in gang te trekken. Talk to You was dat. Uit de nieuwe biografie van koning Boudewijn blijkt dat hij toch geen rol gespeeld heeft in de moord op Lumumba. En dat Filip volop tijd kreeg om zielsverwant te vinden. En ja, dat hadden we al door, hè. Dat Filip veel tijd gekregen heeft. En zie, het is toch allemaal goed geëindigd met de kerel. Zijn vrouwke zit op dit ogenblik in Turkije op handelsmissie. Dus de man die heeft het kot voor hem alleen. Hier is Just Jack Stars in their

Tonight, ja, Eurosong Part 1 vanavond. Ik ben eens nieuwsgierig hoe het verder gaat gaan daar. Blijkbaar mag de Noor niet eens een kruis tasten tijdens zijn show, maar de Roemeense die mag dan wel gewurgd worden. Dat noemen ze een dubbele moraal.

the sweetest thing zal ik jou eens een geheim verklappen. Niet verder vertellen, hè, maar... Mijn sweetest thing die zit elke ochtend met veel aandacht te luisteren. En meer ga ik er niet over vrijgeven. Goed, hier is Rune nu met Enough for You bij Christina. Well,

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. Christina.

licht je aan moet blijven omdat je bang bent. Gewoon doen. Er zijn erger dingen in het leven. Niet? Veel plezier met de collega's zometeen hier na 9 uur. Let the music play non-stop tot 10 en dan Jean-Paul Deby. Graag tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
1: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
1: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.
0: Every heartbeat. Christina.

0: Koningshoit, naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Jannik. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina,

0: Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christel De Vos van UNICEF.
2: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
1: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste test, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
3: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
1: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens Gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Ze klopten de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden.
4: Christina

Stole the Show. Ja, over wie ging dat met Kygo en Parson James? Dinsdagochtend hier bij Christina, even over 10 uur. Welkom erbij. Tof dat u bij ons bent en alweer goed heeft gekozen via een van de verschillende technische uitzendmogelijkheden. En dat zijn er heel wat, hè? Ik ben Jean-Paul en dit is Duran Duran met Save a Prayer.

een hele bende bij elkaar. Dit waren David Guetta, Teddy Swimstone en I met Gone, Gone, Gone. Houdt u van de Beatles, dan krijgt u 1/4 daarvan.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Jero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina.

En dit was Loco Loco. Misschien hou jij wel eens van een filmpje mee te nemen. Wel, de maand mei is ook alweer een leuke maand om toffe films in Zwanenberg te gaan bekijken. Als je online bestelt trouwens, je ticket, dan krijg je 1 euro korting. Zo is er morgen, zondag de 9e, een Vlaams drama over dementie. Een weekje later pakken we dan, als je kan, de Penguin Lessons en meer erover op de web.

En dit was Lady Gaga met de Abracadabra, voorafgegaan door het goudtaantje voor vandaag. En dat was een nummer van de Rolling Stones met Under My Thumb. She's So High, ja, dan herkent u Kurt Nielsen.

0: Christina, regionaal.
1: Op woensdag 13 mei is er Concours Festival vanaf 19 uur in Staminé de Living in Heist. Vier getalenteerde bands van eigen bodem strijden voor een plaats op de hoofdaffiche van Festival en een repeteerruimte in CC Zwanenberg. De finalisten zijn The Rabbits, The Mind, Hatter en Julie. Kom mee supporteren voor jouw favoriete band op Concours Festival. Nu woensdagavond in Staminé de Living.
2: Christina, every day.

En het was Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. En dan gaan we nu even samen naar de regionale notaris en luisteren wat er allemaal in het testament van Boudewijn de Groot staat.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen. Zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
2: Tuinrama.
3: Christina.

Ja, je zal misschien wel merken dat deze plaat regelmatig in mijn programma geprogrammeerd staat. Dat heeft ook zijn bedoelingen. DJ Licious met Milo waren dit met Forever Young. En ik hou bijzonder van die titel. Ja, toch wel. Zometeen is er Wim met een nieuwe lunchbreak. En ik zie je morgen 10 uur terug.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die ging een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
2: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Alle diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvius. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
1: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven, omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. Christel de Vos.
3: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
1: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS. Omdat Mandelson nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt en kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk ook met onweer bij opnieuw 13 graden.
0: Christina.

Hij duikt tegenwoordig vaker en vaker op in de Christina-programmatie. En dat zal heel wat te maken hebben met de biopic die momenteel in de bioscoop te zien is van Michael Jackson. Dat was nog eens Black or White. Radio Corifeeën, wij hebben er ook zo eentje. Elke werkdag tussen 10 en 11 kan je hem beluisteren. Zijn naam is Jean-Paul Deby en morgen mag hij weer. Nu mogen wij voor 2 uur lang de lunchbreak. Don't

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

Hij kwam ook nog eens een liedje zingen, deze Ed Sheeran hier bij Christina. Van 14 tot 17 mei is er weer Trap Mee Tegen Kanker. Dat is een organisatie van Kom Op Tegen Kanker. 1000 kilometer wordt er gefietst en het is een uniek evenement waarbij teams van 1 tot 8 fietsers 4 dagen lang samen trappen tegen kanker. Traditiegetrouw doen ze dat tijdens het Hemelvaartweekend en ze doorkruisen vanuit Mechelen gans Vlaanderen. Ook hier in de regio zullen ze passeren. Je kan de renners komen aanmoedigen. De uitdaging en het groepsgevoel staan centraal. Elk team zamelt geld in voor belangrijk kankeronderzoek.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
3: Christina.

Sound of the Underground van Girls Aloud uit 2002 stamt dat nummer. Dat op deze 12e dag van mei. Vandaag is het de dag van de zorg. Het is de verjaardag van Florence Nightingale. Een Britse verpleegster was dat, een pionier en de grondlegger van de moderne verpleging. Vandaar dus. Straks Cat's Eye met hun doorbraaksingle Gabriella. Dat is na Bruno Mars. Het bijzonder mooie Risk It All.

Jawel hoor, het was hun doorbraak. Cat's Eye met Gabriella. En Boy George, hij zal niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hoewel hij oorspronkelijk met zangeres Senit was geselecteerd om San Marino te vertegenwoordigen met het nummer Superstar, is hij op het laatste moment toch nog vervangen door een andere artiest. Wij halen hem hier wel nog eens boven, tezamen met zijn band The Culture Club. Dit is Time.

Een van de meest opvallende bands uit de jaren 80. En dat had heel wat te maken met de liedzanger Boy George dus. The Culture Club met Time Clock of the Heart. Dit zijn Mark Ronson, tezamen met Miley Cyrus. This one.

Stuck With You van Huey Lewis en The News. En deze juffrouw die heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen en ze zal ook 2 keer per maand naar een psychiater moeten. Ze heeft namelijk schuldig gepleit aan een aanklacht voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. Ik heb het natuurlijk over Britney Spears. Dit is Born To Make You Happy.

Britney Spears, haar privéleven is op zijn minst woelig te noemen. Je hoorde nog eens Born to Make You Happy. Dat waren betere tijden, want toen scoorden ze nog hits. Die blijven tegenwoordig uit. Dit is America. You can do magic.

0: zijn eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
4: Voortaan is Callegato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@callegato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht.
1: Callegato!
2: Christina.

Ze is al een ster, maar met dit nummer gaat ze de rest van de wereld inpalmen volgens mij. Olivia Rodrigo met Drop That en daarvan nog America en You Can Do Magic. Dat hier bij Christina in de lunchbreak op de dinsdagmiddag. Met nu een klassieker van Casey en de Sunshine Band.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
3: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
2: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW, Sophie van den Broek.
4: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
2: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
5: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
2: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
6: Christina.

We are never ever getting back together van Taylor Swift. Het juridische team achter Swift is trouwens bezig met een rechtszaak over vermeende inbreuk op het handelsmerk met haar albumtitel The Life of a Showgirl. Ze stellen dat Maren Flagg, die de rechtszaak heeft aangespannen, probeert misbruik te maken van Swift's bekendheid om er persoonlijke voordelen uit te halen.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Enkele jaren geleden trok ze nog met een klein geel busje door het Verenigd Koninkrijk om kleine optredens te spelen. Tegenwoordig vult ze grote stadions. Zo ook afgelopen vrijdag in Vorst Nationaal. Schitterend was het naar het schijnt. Olivia Dien haalden we nog eens boven met haar doorbraak hier in België. Met Man I Need. Dit zijn Mr. Mister.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Heel wat mensen zijn aan een kortere werkweek bezig. Dat heeft alles te maken met de komende donderdag, want dan is het namelijk onze lieve Heer Hemelvaart. En dat is hier nog altijd een feestdag. En dan mag er al eens een dansje geplaceerd worden. En dat deden we daar straks met Justy, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. En ook deze Christine W. was van de partij met Feel What You Want.

John Legend, die was ook te gast in deze lunchbreak. En hij had schoon volk meegebracht in de vorm van Android 3000 van Outkast. Dat was Green Light hier bij Christina. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Tijd voor een streepje belpop. Misschien wel de beste belpopplaat ooit gemaakt, vind ik er persoonlijk dan toch van. Toyt, zijn mannen afkomstig uit de omgeving van Mechelen. Dit is nog eens het heerlijke Suspicion.

Fleming en Meteor met Niets Nodig. En vanavond dan is het zover, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En donderdag dan is er de tweede halve finale. En daar treedt Noorwegen op. En de Noorse delegatie heeft van de Songfestivalorganisator, de European Broadcasting Union, een waarschuwing gekregen dat het optreden van zanger Jonas Löf tijdens de eerste repetities te sexy was.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert Funk Matinee op zondag 17 mei vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Bestel je tickets aan €5 via nitajazzclub.be. Aan de kassa betaal je €8. We geven gratis duo-tickets weg. Stuur Funk Matinee naar info@christina.be.
2: Every second.
3: Christina.

Vooral in de jaren 90 succesvol deze Gabrielle. En ze viel nogal op door haar ooglapje, dat ook vaak versierd was met glitters. En ze droeg dit vanwege ptosis, dus niet zomaar. Dat is een aangeboren aandoening waardoor haar rechter ooglid hangt. Later verving ze het lapje vaak door het kapsel met een lok over haar oog. Deze Gabrielle. Je hoorde nog eens Dreams uit 1993. En dit zijn Jolemer et Flouze.

Het origineel is van Serge Gainsbourg en die man heeft destijds een goedkeuring gegeven. Meer nog, hij speelde zelfs mee in de videoclip van dit nummer van Jo Lemaire et Flouze. Je suis venu te dire que je m'en vais, was dat hier bij Christina in de lunchbreak op de dinsdagmiddag. Smakelijk eten trouwens. Madonna, die heeft een samenwerking aangegaan met Sabrina Carpenter en die klinkt zo.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina.

Jawel hoor, fijne nieuwe single van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear heette die. Ik begin een klein beetje honger gaan te worden, net zoals Doughton hier met zijn Hungry. Dus we moeten er vandoor. Morgen is er een nieuwe lunchbreak. Tot dan!

0: Christina Nieuws.
1: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
2: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
1: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
3: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
1: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
4: Christina.

0: Open Deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze Open Deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open Deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie wel snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden. Na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
0: Christina.

met Dream. Hele goedemiddag. Dit is Christina tot 4 uur at Work It's. En ik kom met dit uur onder andere van de Mary Jane Girls, de Dire Straits, Hugh Gill, Maxim, UB40 en ook Ray is erbij.

0: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
2: Christina.

Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. In 2027 wordt een officieel The Beatles Museum geopend in Londen. Paul McCartney, een van de twee nog levende Beatles, is blij met de komst van het museum. De Fan Experience komt op het adres Savile Row 3, het oorspronkelijke adres van de Beatles platenmaatschappij Apple Corps. In de kelder van die locatie is ook het album Let It Be opgenomen.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
0: Christina.

Shakira met Zoo. De concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena trekken veel buitenlandse bezoekers naar Amsterdam. De 10 shows van de Britse artiest zijn de enige op het Europese vasteland, waardoor ook veel mensen uit andere landen naar Amsterdam reizen.

Twee Belgen, Opération Coup de Poing Electropetit. En we houden het bij Belgisch werk. Lokaal, regionaal talent Rune met haar nieuwe single Enough for You. Well,

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
1: Christina.

Sam Veld en Ello Black met Hey Son. Er zijn er twee die 84 worden vandaag. Billy Swan van de hit I Can Help en de Franse zanger Michel Fugain. Ook jarig, Steve Winwood wordt 78, Stef Wouters 59 en Gers Pardoel 45. Nog een hele fijne dinsdag hier bij Christina. Dit is nou Justin Bieber en zijn bloemetjes.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik vier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
4: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
3: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
2: Christina.

met een stijf gebied start op deze dinsdag 12 mei. Goedemiddag, dit is Onderweg. En ik heb het gevoel dat vandaag voor veel mensen gewoon voorbij gevlogen is, zonder waarschuwing gewoon. Goedemiddag, het is al even over vier, nog even en de dag is weer voorbij gevlogen. Welkom.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Voor een goede service, Garage Serniels.
2: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.
1: Garage Serniels.
2: Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken.
1: Garage Serniels.
2: Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
3: Christina,

Bondgrijs gedraaid in 1983. Indie met Last Night, DJ Save My Life. Zo van die echte classics met die typische mix van funk, disco en de vroege dance. Want zij waren een beetje de trendsetters. Maar nog altijd populair hoor, op radio hier bij ons en ook op feestjes. Indie, Last Night, de DJ Saved My Life. Goedemiddag, het is 4:15.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen...

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. You can walk my-

een sound die een beetje typeerde voor de beginjaren van 90. D-Ream en Things Can Only Get Better. Heb je er fan van Enrique Iglesias? Blijf hangen, want hij komt er zometeen aan naar deze van Somber en Homewrecker.

blijft toch aangrijpend, hè? Deze Coldplay. Welk is trouwens jouw Coldplay-nummer aller tijden? Misschien wel deze van 5 jaar terug. My Universe. Blijf erbij, onderweg tot aan 5 uur hier bij Christina. En Chris Ria zit in de wachtrij, net zoals Shania Twain.

0: something I want to talk about.
1: Christina, regionaal.
2: De Nita Jazz Club in Heist organiseert Funk Matinee op zondag 17 mei vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een foodtruck van Zin in Zuiders. Bestel je tickets aan €5 via nitajazzclub.be. Aan de kassa betaal je €8. We geven gratis dueltickets weg. Stuur Funk Matinee naar info@christina.be.
3: Every second.
4: Christina.

een heet nummer van Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Bijna kwart voor vijf. Laten we eens terugkeren naar 22 december 2025. Toen kwam het nieuws binnen dat de zanger van onder meer Driving Home for Christmas en The Road to Hell en Fool If You Think It's Over was overleden. Ik heb het over Chris Rea. Nu hierbij Christina met It's All Gone.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
0: Christina,

Will Smith met Drive Safe. En is dat bij u het geval onderweg naar huis of naar waar dan ook? Drive Safe. Dit was hem voor vandaag, de dinsdagse editie van Onderweg. Zometeen de spits induiken met Stijn Jacobs. Nog een hele fijne dinsdag.

0: Christina Nieuws.
1: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
2: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
1: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
3: Christina.

iets over vijf op deze dinsdagavond hier bij Christina. Dankjewel Bart. Dit is Gizo en Zane met Eyes Closed. Mijn naam is Stijn Jacobs. Ik blijf bij jullie tot aan de klok van 7 uur.

0: The End.
1: Open deur bij Aircool Yannick op 23 en 24 mei. Airconditioning en warmtepompen op maat. Voor elk budget. Pelletkachels, pelletketels. Bespaar op je energiekosten. Vervang nu uw oude mazoet of gasketel en profiteer van onze open deuracties. Aircool Yannick. Aarschotse Steenweg 326 in Koningshoit. Naast de BMW garage. Open deur bij Aircool Yannick. Zaterdag 23 en zondag 24 mei.
2: Cristina.

zo eenvoudig klinken, maar dat is het vooral niet. Het is vooral een wereldhit. Een geweldige plaat die we voor jullie draaien. Olivia Dean en Man I Need. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

Geweldige plaat voor Christina, maar ook voor Dance Garden, het programma van Philippe de Bie. Iedere eerste donderdag hier bij Christina vanaf 9 uur 's avonds. De Shapeshifters uit het jaar 2006. Incredible, twee platen hebben ze gemaakt en dan, ja, dan is het wat minder geworden. Deze dame die heeft een karrevracht aan iets.

0: Rescue.
1: Ryan Tedder, dat is de zanger van deze groep One Republic, die we allemaal wel een beetje kennen. Rescue Me uit 2019. Maar wat je misschien niet weet is dat deze Ryan een genadigd singer-songwriter is. Hij heeft al muziek geschreven voor Taylor Swift, voor Kelly Clarkson, The Backstreet Boys, Leona Lewis. En de lijst die gaat maar verder en verder. Hier is Suzanne en Freek, halverwege.

Trouwen heeft hij geen gebrek. Rod Stewart uit het einde van de jaren 70. En Do You Think I'm Sexy is trouwens nog eens een remake gemaakt. Ergens in de jaren 90 die ook de hitparade heeft gehaald. Wij halen zo dadelijk de klok van 6 uur met Olivia Rodrigo.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
3: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
2: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
4: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
2: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.

over zes op deze dinsdagavond. Mocht je pas inschakelen, wees welkom. We zijn net het uur begonnen met Justy, Jackstyle en John. We weten ondertussen allemaal waar deze heren de mosterd zijn gaan halen voor hun nummer Turn the Lights Off. Voorlopig gaat dat nog wel lukken, maar binnen enkele uren gaan we die lichten terug wel

0: het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.
2: De stad.

meest geliefde Beatles, John Lennon. Een van zijn laatste wapenfeiten in de hitparade uit 1982 ondertussen. En de woman hierbij, Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Op woensdag 13 mei is er Concours Festival vanaf 19 uur in Staminé de Living in Heist. Vier getalenteerde bands van eigen bodem strijden voor een plaats op de hoofdaffiche van Festival en een repeteerruimte in CC Zwanenberg. De finalisten zijn The Rabbits, The Mind, Heather en Julie. Kom mee supporteren voor jouw favoriete band op Concours Festival. Nu woensdagavond in Staminé de Living.
2: Christina.

lange tijd gedacht dat deze dame, Donna Lewis, een Amerikaanse was. Maar nee, ze komt uit Engeland en ze had in 1996 de hit van het jaar I Love You Always Forever. Dat hebben ze in Amerika geweten, want ze was de meest gedraaide plaat dat jaar.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Christina.

gissen. Ja, dat kan soms tot leuke taferelen leiden. Vraag dat maar aan Clouseau uit 2010. De juiste vergissing. De klok van 7 uur is opkomst. Dit was mijn bijdrage voor deze

0: Opste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
3: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
2: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang-kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Dely. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
4: Christina.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder goed voor de Zuid-Amerikaanse. Journaliste Laurent Stappers.
4: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
3: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het hantavirus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook grote ladingen drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zeer delinquent Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
5: Every heartbeat. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
2: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
1: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest. Els Hertogen.
3: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Daan, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
1: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minimaal rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Christina. Every hour. Every day.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
3: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
2: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Christina. Every hour. Every day.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit de luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan ook sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: Voortaan is Calligato niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calligato.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calligato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, more music.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina. Every hour. Every day.